The control is quiet. Ik heb mijn besluit naar de plaats toe waar je niet kan gaan. Ik probeer het, never to be found. De controle is kwijt, want ik weet het nu. De controle is kwijt, ik heb mijn besluit.